hulle en my al wat hulle make het Paul Strength en Musa en his team wat iemand en takwa inshallah ta'ala dat hy kan continue with the good work inshallah ta'ala amin en